De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Volgens de laatste meting. Met deze week Westland salade. 2,49. Lekker fris. Op Dirk kun je rekenen.

0: batterie hai pagato il microfono.
1: Il altro microfono si muove ook een keertje.
2: Wat kunnen we doen met de speaker?
1: Ja, dat.
2: Misschien is een instelling in de speaker, maar na de dienst kijk ik checken.
1: Ja.
2: Want je hebt ook je hebt de knoppen buiten. Misschien is het een instelling in de systeem. Ja, want het is Bluetooth toch?
3: Thank you.
0: Dit is een kast van de familie.

0: passou para o nada, para 8.750
1: quilômetros. Da lá você está andando com o cimento da Lúcia, e da lá você está andando com a Lúcia,
0: adoro quando você subir de avião, o que passa por onde a ilha se vai ter com a Anguela,
1: é o momento em que é frito, é frito, é Anguela foi leite,
0: depois da Anguela, depois que volta a água, só tem milho.
1: Na Anguela, isso é para mim, lá, que você sei.
0: Na Anguela, só tem milho.
1: Então, que grande você falou para você?
0: Por isso, você tem que usar, é que a minha mãe fez uma coisa, que ela é para lá, para lá, para lá,
2: Gisteren was de titel O God die op zoek is naar zijn kinderen. En vandaag is het Ik ben de God van alle tijden. De God die niet verandert. De God van gisteren, vandaag en morgen. Terwijl ik u vandaag zie zitten, hè, is dat een banket van spirituele ervaring.
0: En dat is een aakje, mijn roman. Ramirez erbij Donabo is voorgerecht.
2: En op deze dag zal onze dominee Ramirez het voorgerecht geven.
0: Wat zag je het voorgerecht?
2: Weet u wat een voorgerecht is?
0: Bouillon.
2: Een voorgerecht is een soep van bouillon. Bouillonsoep, hè?
0: En toch heb je boskoetjes in een kruidenboter. Het is een botanje. Een kool leven is in een bosapa. Lang dat we eetlust.
2: Ja, en deze soep van bouillon die gaat uw eetlust als het ware
0: opwekken.
2: Aanwakkeren.
0: Aanwakkeren, amen. Anto bosa bosa ramirez sa bon quanta se cosa ki bosa e da dalgo pune duro pro meno e ta tu nabe left left asina ki no bosa pa palanta vigor na tempo vida
2: e veti
0: debo sistema
2: anse domini ramirez is in staat om i deze bouillon met soep te geven zodat hij ervan gaat genieten.
0: Dosi mang boting.
2: U heeft 2 weken.
0: En dat zal een paar dagen zijn dat doen we en bouillon slap slap als in een kibosa kopen zo. Que dal be comida fuerte es en aquel momento está way out.
2: En op deze dagen kreeg u namelijk de soep van bouillon eerst aangediend, zodat namelijk het eten erachter komt.
0: Después que donabe el sopa de bouillon, este baby en aquel hoofdgerecht.
2: Ja. En na de soep, de bouillonsoep, komt namelijk het hoofdgerecht.
0: Ora que bohanya el hoofdgerecht mi romante y dembo ta den e vaya por tomar decisión.
2: En nadat u het hoofdgerecht hebt ontvangen, is dat het moment waar u het besluit zal nemen. Weet u wat het betekent om uitgenodigd te worden bij een banket? Ik ben een keer uitgenodigd geweest bij een banket. En ik zei van ja, laat het voorgerecht maar voorbij gaan. Geef me namelijk gelijk het eten.
0: De hoofdgerecht.
2: Het hoofdgerecht.
0: Het hoofdgerecht.
2: En toen ik namelijk het hoofdgerecht, zeg maar, tot mij nam. Toen ben ik namelijk in slaap gevallen en mijn kracht was
0: ontkomen.
2: En het nagerecht kwam later en het interesseerde me eigenlijk niet meer. Ik was helemaal weg.
0: Ramirez erbij bing, away to be do nabo en nagerecht.
2: Nou ja, u ziet het, u krijgt eerst namelijk van dominee Ramirez het hoofdgerecht. En als u dat hebt ontvangen, dan krijgt u het nagerecht.
0: En toen in nagerecht, iemand is zo'n cherry ribe podien.
2: Nou ja, u ziet het, wat gebeurt met het
0: nagerecht.
2: Dat is namelijk de kers op de taart. En ik zou zeggen van, bereid u voor. Al de dagen, want door Gods genade, broer Ramirez wat
0: hij brengt.
2: Ik ken de meneer Ramirez van
0: kleins af.
2: Tot dit moment. En ik weet dat God hem zal zegenen. En ik zou jullie vragen om alles te noteren wat u voorgehouden wordt.
0: Amen.
2: Amen.
0: Janine Mariana Patrice e parte di salu.
2: We willen zuster Mariana uitnodigen voor. Het is een naam.
0: Mariana.
2: Zuster komt naar voren om haar gedeelte te presenteren.

0: Nou, ik wens u als aanwezige van harte welkom. Voor hen die gisteren niet aanwezig waren. Deze dagen zullen we namelijk de 7 regels behandelen die in feite de hersenen controleren, het verstand uiteraard. Wie kunt zich namelijk de regel van gisteren herinneren?
1: Não, esse aí está com nós, está, nós aqui está de ponto, que tu gosta bem, link na e 8 linha de saúde, pero a lei de mente, nós começa a ir com causa e efeito.
0: Não, gisteren hadden we het over oorzaak en gevolg.
1: Ok. Awe, nós vamos seguir na de 2 lei, que está the law of choice.
0: Nou, vandaag gaan we naar de 2e regel. En dat is de regel van keuze.
1: Dus de lei die is koho.
0: De wet van keuze.
1: Het is de Bijbel wat er is, Deuteronomie 30.
0: We verwijzen u naar Deuteronomie 30, vers 19.
1: Laat me lezen het tekst compleet na final. Pero tabisa, me apone vida e morte bossa dilante. Pues coge vida.
0: Nou, in het Nederlands is het, ik heb je leven en dood voor gehouden. Kies dan het leven.
1: Que un Dios amoroso nos...
0: Wat een geweldige God hebben wij, niet waar?
1: O, el núcleo de historia, de parte aquí, ta.
0: Nou, de kern van dit verhaal is...
1: Bueno, por contra la turcos que pasa. Pero vos coge vos reacción.
0: Je bent in staat om een reactie te kunnen kiezen.
1: Vos coge vos dirección.
0: Je kan je richting, zeg maar, kiezen. Je kan bepalen waar je naartoe gaat.
1: Y lo que vos te permite que era de momento.
0: Of je kan je verstand namelijk toestaan... Dat het erin blijft, hè? Dat je gewoon geen keuze maakt. Hoe kunnen we dit in feite, zeg maar, in toepassen? Je kunt kiezen om te vergeven. De keuze komt voordat je namelijk gedacht hebt.
1: Awa di compa sobra, hopi bia, nos como gente, nos ta, es sentimiento da bien promé, anto, e manera que nos reacciona, di hopi bia, en ota Christ-like.
0: Nou, in het menselijk brein heen, maak je eerst een keuze, maar je voert het niet uit.
1: Dus promé que nos laga sentimiento bij di lanti, nos din que escoge promé.
0: Dat betekent dat voordat je een gevoel hebt, moet je namelijk een keuze maken.
1: Dus we scoren pa pardona.
0: Je kan namelijk een keuze maken om te vergeven.
1: We scoren pa lagabai. Dus je kan kiezen om los te laten.
0: Je kan kiezen om los te laten.
1: We scoren pa drumi na tempo.
0: Je kan keuze maken om tijd te rekken.
1: Bobos koge, wat komen loketa cura?
0: Je kan namelijk keuze maken om te eten wat niet is gaar.
1: Wat, ja, eten wat geneest. Dus je kan kiezen om te eten.
0: Je kan kiezen om gezonde voedsel tot je te nemen.
1: I pensa loketa construi. Dus is het aan hebben voor.
0: Of je kan namelijk een opbouw, kiezen wat opbouwt. Een keuze maken wat opbouwt.
1: Pregunta.
0: Een vraag.
1: Awe. Kiko abo I amitas kohi.
0: Nou, de vraag van vandaag is van wat kiest u en ik vandaag?
1: Tene dolo of kohi libertad?
0: Kiest u voor pijn vasthouden of de keuze van vrijheid?
1: Antonos ursa ku Jesus sabini pa liberanos.
0: Soms weten we niet dat Jezus Christus naar deze aarde gekomen is om ons vrijheid te bieden.
1: E parte aqui da visa, health is a choice and not a chance. De salud ta un escojo.
0: Nou, dit gedeelte zegt dat een gezondheid is een keuze, maar niet een kans wat je neemt.
1: Dus als je naar taco, van nosta salud, nosta inquasi e esco correcto.
0: Dat betekent dat als wij namelijk gezond willen zijn, wij de juiste keuze moeten maken.
1: En toen mi avisa, conosco mi lo lesa e texto di Deuteronomio 30:19, lo mi lo se completo na final.
0: Nou, dan ga ik de tekst wel opzoeken, zuster, want ik heb het hier niet op het scherm. En
1: Eta bisa,
0: Deuteronomio 30:19.
1: Eta bisa, mi te llama cielo y tierra como testigo contra vosso ave, como ya pone vida y morto vosso dilante, e bendición y maldición. Pesei, scoye vida pa bo viva, abo y bo descendiente na. Des lo qual como que laga rumana kunye y bichita na y nos turco ta que na ave.
0: Ik ga die tekst lezen. 30:19 was het, toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen. Het leven en de dood stel ik u voor. De zegen en de vloek. Kies dan het leven. Opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.
1: We zien
0: in deze tekst, mijn geliefde, dat God namelijk leven en dood voor ons vooruitgeschoven heeft.
1: En
0: hier zegt de Heer tegen ons dat we het leven voor het leven kiest.
1: En
0: laten we dit in ons hart vasthouden. En laten wij ons gezicht, onze ogen gericht zijn op God. En laten wij kiezen voor het leven.
1: Dank u.
0: Amen.

0: Pidi prijsteam pa bini dilanti. En ons ta pidi.
1: We vragen de prijsteam om naar voren te komen en we vragen.
0: Amical y amorosamente.
1: Heel vriendelijk en beleefd.
0: Pa bo telefoon ponen na stil.
1: Dat u uw telefoon op stil zet.
0: Si. Ja. Toen mandato, toen een petition.
1: Het is geen opdracht, maar een beleefd verzoek.
0: Alsjeblieft. Bon?

0: Esta bonita, ¿no?
1: Is het niet geweldig?
0: Weet u,
1: ik heb een keertje geprobeerd om deze hoofdtoon te halen, maar ze zeiden tegen mij, broeder Apollina.
0: Andi Apollina, we zagen wat ik ook een paar hoop in de mondje, we zijn de bieb, broer, en dan zijn we de otro.
1: Nou ja, op de eerste plaats hebben ze broeder Apollina geadviseerd om heel veel lamoen te gebruiken en ook nog
0: een
1: Sente Bibo.
0: Aloe.
1: Aloe.
0: Pero él logra. Nos vamos a escuchar otro, hermano.
1: Oké, we gaan door met het luisteren.

0: me pide guerrero nanti oración para venir delante e así es parte que te corresponde a vos.
1: We willen degene die namelijk voorgaan in het gebed naar voren roepen om hun bijdrage te leveren.
2: Benoit je bent de jong. Bon meneer Romana. Oration team poder.
3: Amen.
4: Amen.
2: Pueblo de Dios. Oración tiene poder. Vita 13 de Lanti, Salmo 27, 8.
0: Ik zal even voorlezen in het boek van Salmo 27, vers 8. U kunt het in de Bijbel kijken.
2: Ora bo abisami, busca mi cara, mi corazón, a contestabu, bo cara, o Señor, lo me busca. Amen.
3: Amen.

0: miembro atrás, mirumaran. No tiene miedo, mirumaran, bini. Isa boman. Isa boman camina botá y un guerrero también llamado.
1: Steak your hand and what you just bent. Verhalen.
0: Tuene más,
1: no te esperaré. Es a nos, iman de crack na foro, welcome, we want to know.
0: No te pasa con salidad, bota aquí nana, a ver noche.
1: Y hay una especial reina que te falta refrenar, venir bien.
0: A Dios a suspirir, a crecer, aquí nana.
1: A te escoda, que es de yo, para pedir en Dios.
0: Se está papinando en mi corazón, no has mi corazón duro, mi hermano.
1: Aceito a ti, harta, para dar spray, para dar tu har, mit.
0: De oração tem poder.
1: Era escracho em Gabet.
0: Misaco de Macedo, mas o inimigo lo trata de tenebo para não lanta.
1: É coisa entre andre mensen zijn die graag naar voren willen komen, mas o vijand die hou je die zeker lag op je stoel om niet naar voren te komen.
0: Bimi Romana, bini.
1: Kom geliefde broeders en zusters.
0: Ti Romango te birabisa, mi nota bin, romita te camina mita. Mas o mamita ambe mester di oração.
1: Será um broeder of a sister die zo zeggen. Ik wil niet naar voren komen, maar ik zal wel staan waar ik ben, want ik heb ook gebed nodig.
0: Lanta para camina bota.
1: Sta op waar je dus eigenlijk op dit moment vertoeft.
0: No tiene mi voz, tiene voz de Espíritu Santo para tu rumana.
1: Luister niet naar mijn stem, maar luister naar de stem van de Heilige Geest die tot u spreekt.
0: Gloria a Dios.
1: Heerlijkheid aan de Heere toe.
0: Vinci miedo.
1: Kom zonder angst, geliefde broeders en zusters. En de bezoekers, kom maar naar voren. Of sta even op. Voordat wij in gebed gaan, mijn geliefde broeders en zusters.
0: No lages aquí tal el laatste llamado.
1: Laat dit niet onze laatste roeping zijn.
0: Laganos vareza.
1: Wij gaan in gebed.
2: Amoroso Dios.
1: Liefdevolle Vader. Die in de hemel zijn.
2: Tata nostra biniawe noci inviamas dilanti bo trono di grazia.
1: Vader, wij zijn vandaag nogmaals voor uw troon van genade gekomen.
2: Panos mi alababu i glorificabu de palabra ie verdad.
1: Om u te aanbidden en uw naam te verheerlijken in alle waarheden.
2: Tata we noci inviamas bo mira quanto alma lanta bini dilanti tata.
1: Vader, vanavond nogmaals, u heeft gezien hoeveel zielen naar voren zijn gekomen.
2: Tata, mi da pidibu, laga Espiritu Santo toca nang corazón y nang alma, tata.
1: Vader, ik vraag u, laat uw Heilige Geest hun harten raken, ook de mensen die in stande zijn.
2: Tata, pasina kunantambe por abri nang corazón y aceptabu denje, tata.
1: Vader, zodat ze ook hun harten kunnen openen om u in hun harten te aanvaarden.
2: Tata, bosa, kiko ta nang problema, kiko ta nang petitionan kunanting, tata.
1: Heer God, u weet wat hun problemen zijn. U weet wat hun wensen zijn ook, Vader.
2: Pero tata, abosatur kos, tata.
1: Maar Vader, u weet alles.
2: Tapese nos tapidibu, scucha nang orasyona y nang petitionan, tata.
1: Daarom vragen wij u, Heer God en onze Vader, luister naar hun gebeden en hun vraagstellingen.
2: Y laga turnan deseo nang wardu cumpli.
1: Vader, laat hun wensen allemaal vervuld worden.
2: Pero no según a mesque, tata, pero según bo voluntad, tata.
1: No zoals ze zelf willen, Vader, maar zoals u wil geschieden.
2: Y también a we noche nos teresa también.
1: En vanavond bidden wij ook, u, Vader.
2: Pa e ofrenda cu a wardu recoge, tata.
1: Voor de offeranda die vanavond opgehaald werd.
2: Tata, nos ta pedibu, pa obra riba esa aquí, tata, pa sina e po wardu usa.
1: Vader, wij bidden u in het bijzonder voor de offeranda die vanavond opgehaald is, dat het gebruikt mag worden voor uw werkzaamheden.
2: Tata, nos te pedimos para bendicionar cada un persona que nang awe noche.
1: Vader, wij vragen u om ieder persoon die hier aanwezig zijn vandaan, om hen te zegenen.
2: Y también muy especialmente Pastor Ramírez.
1: En in het bijzonder ook Pastor Ramírez Jansen.
2: Pastor Silbert también nos te pide pe awe noche.
1: En wij vragen dus ook voor de Pastor Silbert Elizabeth.
2: Y tu re laico nang tambe tata, tu re persona nang awe noche tata.
1: En al de leken, Vader, en al die andere personen, Vader, die hun werken dus eigenlijk aan het doen zijn, ten eer en glorie van uw naam. Vragen wij u, Heere God en onze Vader, hen ook te zegenen. Zodat wij met uw werken verder kunnen, Vader. En niet datgene wat we zelf willen.
2: Maar segundo a volontà, Tata.
1: Maar zoals u wil geschied, Vader.
2: Tata, nós te pedimos para que era conosco.
1: Vader, wij vragen u om met ons te blijven.
2: Queda con tu visitante, nan.
1: Blijf met al de bezoekers.
2: E tu resunan con noi, Lanta, para we noci, Tata, nós te pedimos, Tata.
1: En al degenen die vanavond niet zijn opgestaan, Vader.
2: Benicionan aan die mesma maneira, Tata.
1: Weten wij tot u, Heer, dat u dus hen op dezelfde wijze zou zegenen.
2: Queda conosco.
1: Blijf met ieder van ons.
2: Guia nos e proteja nos, Tata.
1: Begeleid ons en beschermt ons, Vader.
2: Nos pedimento junto com o perdão de nos picar.
1: En dat is ons verzoek met de vergiffenis van al onze

0: Agora é momento de momento não.
1: Nu is het moment van het moment aangebroken.
0: Sim.
1: Ja.
0: Então, é grande invitação na bota.
1: De grootste uitnodiging aan u is.
0: Para bota sinta na prim.
1: Dat u namelijk heel aandachtig gaat zitten.
0: Então, escute atentamente lo qual colobei wordo trese, Pablo.
1: En dat u heel aandachtig luistert naar hetgeen u gebracht zal worden.
0: Este boyong. Este awi boyong.
1: Nou, het is namelijk de magi soep, hè?
0: Pero turdia Ramirez Sion tiki más sterke.
1: Maar elke dag zal onze dominee Ramirez Jansen het sterker maken.
0: Sinta atentamente, escute activamente.
1: Ik vraag u om heel aandachtig
0: te luisteren. De Dios por taco boso, con su fertal certambi.
1: En mogen de zegen van God de Vader met u zijn.
0: Amen.
1: Amen.
2: Romano, tu gloria a Dios esta noche.
3: Broers en zusters, alle eer en heerlijkheid aan God.
2: Quanti nostro contento?
3: Hoeveel van ons zijn blij?
2: Sì, mi sembra sono un po' molto felice, sono molto vivo, mi sei vivo.
3: Zeg degene naast jou, ik ben blij dat je levend bent.
2: Anto, mi sto contento che mi posso escuchar a Jesus.
3: En ik ben blij dat ik mag luisteren naar Jezus.
2: Mi sta sicuro, Romano?
3: Ik weet zeker, broers en zusters,
2: durante due settimane qui,
3: dat gedurende deze twee weken,
2: Dios ti può speciale di visavo.
3: God iets speciaals heeft om u te vertellen. Daarom wil ik je vanaf nu uitnodigen. Dat je morgenavond, als je niet kan komen, kom toch. Als je plannen hebt om ziek te worden, stel je ziekte uit. En als je van plan bent te sterven, bestraf de dood. Zeg, ik heb geen plannen om nu te sterven. Ik wil naar God luisteren. Deze twee weken, het resultaat is het eeuwig leven. Dus we willen u aanmoedigen. Laat niets jou hinderen. De vijand zal obstakels brengen. Zodat je niet kan komen. Maar kom toch. Want God heeft iets om jou te vertellen. Morgenavond is de titel. Het is geen tijd om je te verschuilen. Waar ben jij? Geliefde mensen, God wil je morgen uitleggen. Dat ik je vanaf vandaag wil uitnodigen. Dat je kom luisteren wat God jou wil uitleggen. Als je het onderwerp van vandaag beluistert. Dan moet je morgen echt komen luisteren. Zodat je alles bij elkaar kan brengen. Er is geen tijd om je te verschuilen. Waar ben jij?
2: Gisterochtend.
3: Hebben we een speciaal onderwerp behandeld. U weet toch, God zoekt zijn kinderen. Dat is het thema.
2: En het thema desarrolla.
3: En het thema ontwikkelt zich. Dat God over vier categorieën mensen spreekt die verloren zijn.
2: De carne perdi.
3: De verloren schaap.
2: De moneda perdi.
3: De verloren munt.
2: En perdi prodigo kabai.
3: De verloren zoon die is weggegaan.
2: En perdi den kat,
3: en de zoon die verloren is in huis die niet weg is
2: gegaan.
3: Zoals je ziet heeft God ons aangemoedigd.
2: Nos no cae de nieuwe categorieën
3: om in geen van deze categorieën te vallen.
2: Pues tu cuatro te perdi.
3: Want alle vier waren verloren.
2: O papo, no cae de un cuatro.
3: Dat je in geen van de vier terechtkomt. Moet je redding kiezen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Vanavond
3: biedt God uw redding aan. Waar je bent, buig je hoofd. Heren, wij zijn gereed. Spreek, Heren. Spreek tot ons.
2: Inspira.
3: Inspireer.
2: Illumina.
3: Verlicht. Maar red ons,
2: Heren.
3: We bidden dit in Christus Jezus.
2: Ora con Bijbel, het thema van vanavond is Amita e Dios di tur tempo.
3: Het onderwerp van vandaag, ik ben de God van alle tijden. Wanneer de Bijbel citeert, dat God gezegd heeft,
2: Amita,
3: ik ben, dan is het omdat God de enige wezen is die deze titel mag gebruiken. Hij alleen kan zeggen, ik ben. Want hij is de absolute God.
2: Dios te único, apreciado dan.
3: God is de enige, mijn geliefde. Die kan zeggen, ik ben.
2: Dios no solamente da una vida,
3: God geeft niet alleen maar leven,
2: pero Dios te único ser que tiene vida dentro de su mes.
3: Maar God heeft leven in zichzelf.
2: A mí como aña vida.
3: U en ik hebben leven ontvangen.
2: Pero Dios tiene vida dentro de su mes.
3: Maar God heeft het leven in zich.
2: Tal vez es el único que puede decir a mitad.
3: Daarom is hij de enige die kan zeggen ik ben.
2: Por ejemplo, de Isaías 45:5 te dice.
3: Bijvoorbeeld in Isaías 45.
2: Okay. A mitad, Señor, y no tiene ningún otro fuera de mí.
3: Ik ben de Heer en er is geen ander buiten mij.
2: Hermano, imaginaba con Dios pronunciar eso aquí.
3: Kan je voorstellen hoe God dit uitspreekt?
2: Dios te besaba con este Señor.
3: God zegt jou, ik ben de Heer.
2: Ando fuera de je, no tiene ningún otro.
3: En buiten hem is er geen ander.
2: Con otra palabra, Dios te besaba con otro Dios.
3: Met andere woorden, God heeft geen andere God gezien.
2: No tiene competencia.
3: Er is geen competentie.
2: O soy el único Dios.
3: Want hij is de enige God.
2: Déjame eso en Isaías capítulo 46.
3: In dezelfde, in de hoofdstuk 46 van Jesaja. Vers 9.
2: Dice usted parte de un especial, te besaba, no tiene otro Dios.
3: Er staat, ik ben geen andere God.
2: Dios te besaba, este único.
3: God zegt dat hij de enige is.
2: Que me Dios que creó turcos.
3: God die alles geschapen
2: Turende,
3: heeft. Alle mensen.
2: Te besaba, no sé si.
3: Die zegt dit tot ons.
2: Que Dios.
3: Dat God.
2: Está único.
3: Enige is.
2: No tiene más Dios, hermano.
3: Er is geen andere God.
2: Aunque no está del mundo, no está que vive ahora aquí.
3: Ook al weten we in de wereld waarin wij nu leven.
2: Tiene así no tanto Dios que gente crea.
3: Zijn er zoveel goden die mensen gemaakt hebben.
2: Tiene algo también de nuestro buen bezig.
3: En soms vraag je jezelf af, zijn we goed bezig?
2: Die ilustración.
3: Een illustratie.
2: Dat is ook ahora que hay personas que escribe la Bijbel.
3: Zeg dat.
2: Escritoren.
3: De schrijvers van de Bijbel.
2: Ahora en lang dat escribe la Bijbel.
3: Wanneer ze de Bijbel schrijven.
2: En
3: ze moeten de naam van God schrijven.
2: Ze leggen
3: hun pen neer. Dus ze gaan de naam van God schrijven. Ze leggen hun pen neer. Ze gaan zich wassen. Ze kleden een speciale kleed. Ze komen dan terug. Ze knielen neer. Ze beleiden hun zonden. En met gebed. Met eerbied. Schrijven ze de naam van God. De traditie zegt, ze gebruikt een hand die ze normaal gesproken niet gebruiken. Dus als ze rechtshandig zijn, trainen ze om met hun linkerhand de naam van God te schrijven.
2: Begrijp
3: wat ik probeer uit te leggen vanavond. Het is geen grap.
2: Dios tiene nos corazón de bati.
3: God laat ons hart kloppen.
2: Si Dios stop,
3: als God het stopt, hoeft hij geen rekenschap
2: te geven.
3: Weet je wat de dochter zegt? Natuurlijke dood. Degene die onze gedachten kent. Degene die gekozen heeft wanneer je geboren werd. Degene die zegt, het is nu afgelopen.
2: Het
3: moment om te gaan is gekomen. Er is geen ziekte, geen dokter, geen operatie om je in leven te houden. Want één ding is zeker. Alles wat een begindatum heeft, heeft ook een einddatum.
2: Ik weet dat
3: je einddatum nog niet is gekomen, anders was je hier niet. Maar je weet ook niet hoeveel tijd er over is. Eén ding weten wij. Nu is de dag van redding. Nu is de tijd. Geliefde broers en zusters. God wil dat wij realiseren. Dat God de enige is. Die ons levend houdt. Laat me het in het papiermen zeggen. Want zo hoort het niet.
2: Dios está el único que tiene nos vivo.
3: God is de enige die ons levend houdt.
2: Quizás vos no te gusta Dios.
3: Misschien hou je niet van God.
2: Quizás vos no que atender con Dios.
3: Misschien wil je niets te maken hebben
2: bon
3: met God. Je hebt geen wet
2: pero
3: met
2: hem. Viva,
3: maar om te leven
2: Dios.
3: Heb je God nodig.
2: Amen.
3: Amen.
2: Rosea te bien fe Dios so.
3: De levensadem komt van God alleen.
2: Amen.
3: Amen. Geliefde broers en
2: zusters.
3: Wij moeten ons realiseren. Dat in de wereld van bijvoorbeeld de Romeinen. Zijn er 20 goden.
2: In de Grieken,
3: bij de Grieken 20. Hetzelfde,
2: 20.
3: Wat is het verschil? De 20 of de 40 mensen hebben ze gemaakt. De mens heeft het gemaakt en noemt het een God. Weet je wat droevig is? Deze God kan zichzelf niet eens helpen. Wanneer hij de kast heeft, moet je het zelf gaan halen. Als zijn hand gebroken is, moet je het zelf weer opplakken. Hij kan je niet helpen. Mensen gaan naar de winkel en kopen een andere. Want die andere was waarschijnlijk niet goed. Geen enkele is goed. Want degene die goed is, woont in de hemel. Amen. Hij is de enige die echt God is. En wij moeten dit begrijpen. God is de omnipotente God. Een God die niet verandert, hij kan ook niet veranderen. God kan niet liegen. God kan zichzelf niet verloochenen. God kan niet voorgelogen worden. Je kan God niet voorliegen. Je kan het niet. Want voordat je weet God wat je zal denken. Wanneer je het bedacht hebt, weet God wat je gaat doen.
2: Amen.
3: Amen.
2: En
3: dit is de God die ons vandaag roept tot het eeuwige leven. God neemt zijn woorden nooit terug.
2: Wat
3: hij uitgeeft, neemt hij nooit terug. Als het woord terugkomt, is het omdat het in de vervulling is gegaan. God kent het einde vanaf het begin. God is de enige die heilig is,
2: justo,
3: rechtvaardig
2: bon.
3: En goed. En dit herhaal ik, want dat hebben ze niet
2: goed gehoord.
3: God is de enige die heilig is, rechtvaardig
2: bon.
3: En goed.
2: Laat me
3: de hand zien als je dat gelooft. Geprezen zij de Heer. Hij was er gisteren. Hij is er vandaag. En hij zal er morgen ook zijn. Wij waren er gisteren. We zijn er vandaag. En morgen is een ander verhaal. Misschien.
2: Die
3: is zeker, er zeker van dat je er morgen bent.
2: Samira?

0: de week over dit
1: hoofdstuk. Ik heb ook een idee.
0: We gaan hier omheen draaien, we gaan niet ver weg.
1: Pero tiene una pregunta.
0: Maar er is een vraag.
1: Que te guardo repetí.
0: Wat herhaald wordt.
1: E ho pieni che te ripeti e non te pensa.
0: En vele mensen die het herhalen denken niet na.
1: E l'abbiamo un tradition.
0: Het is een traditie geworden.
1: Per alcune persone è un trauma.
0: Voor sommige mensen is het een trauma.
1: Alcune persone te presenta a si pregunta orgogliosamente.
0: Sommige mensen stellen die vraag op dat ze er trots op zijn.
1: Escucha che pregunta da.
0: Luister wat de vraag is.
1: Si Dios.
0: Als God.
1: Ta responsabile.
0: Verantwoordelijk
1: is,
0: zoals er wordt gezegd en gepredikt.
1: Die komt niet assina tanto desaster.
0: Waarom is er zoveel misère?
1: Assina tanto problema.
0: Zoveel problemen.
1: Temblornen.
0: Aardbevingen.
1: Tanto personen aan desamparate in ons mundo.
0: Zoveel mensen die verdwaald zijn in onze wereld.
1: Si Dios assina bom maneira pastor te predicar.
0: Als God zo goed is zoals de dominee.
1: Die komt niet assina tanto dolor.
0: Waarom is er zoveel pijn?
1: Argumenta se qualche orgogliosamente.
0: Mensen zeggen dit
1: contestami no.
0: Geef me antwoord.
1: Si Dios assina bom.
0: Als God zo goed is,
1: maniera bossata bisa,
0: zoals jullie dat zeggen,
1: di con,
0: waarom?
1: E non acaba con tur pobreza,
0: doet hij niet af van alle armoede,
1: miseria,
0: alle misère,
1: cutin de nostro mundo
0: die er in onze wereld zijn vandaag.
1: Mira, die persona ta di lendri bisa, che pregunta
0: qui. Er zijn mensen die leunen op deze vraag.
1: Il legame visto bossa quanto ateo, e non che crede in Dios, anansi. Voor de pregunta.
0: Maar laat me je zeggen, weet je hoeveel atheïsten zijn geboren uit deze vraagstelling?
1: Ja, kunt u me zeggen?
0: Sommigen zeggen je het niet zeggen.
1: Waarom laat ik? Contesta mijn pregunta aquí.
0: Wacht even. Antoranta man
1: de pregunta aquí.
0: En dan komen ze met deze vraag. Sommige mensen voelen zich goed, maar als je God kent, is het anders.
1: Dat is dromen, ik ben
0: vader slaapt naast zijn vrouw.
1: Zijn
0: kinderen zijn uitgegaan. En rond 2:00 in de ochtend. Rinkelt de
1: telefoon.
0: Wanneer hij opstaat en hij neemt zijn telefoon. Zegt de stem aan de andere kant tegen hem.
1: Meneer Bonucci, disculpa.
0: Meneer, goedenavond, verontschuldig mij.
1: Meneer de tata di tali tal.
0: Is meneer de vader van die en die?
1: Si, mi de tata di tali tal.
0: Ja, ik ben de vader van die en die.
1: Meneer, por mi hospital mas lie possible.
0: Meneer, kunt u zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komen?
1: Kiko passa mi u?
0: Wat is met mijn kind gebeurd?
1: Meneer, por mi hospital, por
0: meneer,
1: favor.
0: Kunt u naar het ziekenhuis komen alsjeblieft?
1: Roman,
0: je weet wanneer hoe deze dingen gaan vroeg in de ochtend. Je kind gaat weg van huis. En het ziekenhuis belt jou. En zegt je als dit je kind is, kom zo snel mogelijk. Stel je voor. Wat je krijgt, dat kleed je. Daar kleed je mee. Als die auto 200 kilometer kan rijden, ga je 300. Want je wil daar aankomen. Je wil daar zijn. Hij zegt tegen zijn vrouw, ga. Ik
1: heb auto naar Japan, maar net dat was een chance in Spanje.
0: Niet eens de kans om zich om te
1: kleden. De banden hangen de clips dat want maar net dat.
0: De rollers hangen daar ergens en zoals ze is gaan. Ze rijden alle korte wegen zodat ze kunnen aankomen.
1: Dan het hospitaal.
0: Aangekomen in het ziekenhuis.
1: Gemeld,
0: ik ben de vader van die en die. De dochter wacht op u, meneer. Ze worden gebracht naar de kantoor van de dochter. Ze komen daar en ze zitten. Niemand daar.
1: Waarom roepen ze ons?
0: Je wordt angstig, want je wil weten. Uiteindelijk komt de dochter.
1: Tranquillamente.
0: Heel rustig.
1: De
0: vader die schudt met zijn benen van.
1: Nervio.
0: De wil niet eens horen wat ze moet horen.
1: De dochter die
0: zit. De dochter die zit.
1: Hij
0: opent rustig zijn file.
1: Meneer, bent u de
0: vader van die en
1: si, dokter,
0: die? Ja, dochter, wat is gebeurd?
1: Tranquilo, meneer.
0: Rustig, meneer. Eén vraag.
1: Meneer, so you use alcohol?
0: Drinkt meneer gewoon alcohol? Wat?
1: No, dokter.
0: Nee, dokter.
1: Me use a baby.
0: Mijn kind drinkt niet.
1: Dus wat is
0: 18 jaar is hij oud.
1: Meneer, is zeker?
0: Meneer, weet u dat zeker?
1: Dokter, minus aquí, dokter, ¿qué men?
0: Dokter, ¿qué men?

0: sta bebe, non sta bebe.
1: Ma kind drinkt niet, wij drinken niet.
2: Signora?
1: Mevrouw?
2: Porta signora tiene información con signora si sta bebe?
1: Hebt u misschien informatie of uw kind drinkt?
0: No.
1: Nee.
2: Bon, agua sí, okay. Costa en limonada, misa. Pero alcohol, no, no, no, estoy hablando de alcohol
1: puro. Nee, we hebben het over puur alcohol.
0: Dicon, doctor.
1: Waarom, dokter?
2: Pas sombra, señora.
1: Want, mevrouw?
2: Señora, si yo estaba tata.
1: Uw zoon?
2: Completamente bouw de alcohol.
1: Was onder invloed van alcohol.
2: Een overdosis op die grande de alcohol. En een overdosis?
1: Een overdosis van aan alcohol.
2: Nanta wat quatre personas de auto.
1: Zo waren vier mensen
2: dos
1: in de auto.
2: Chamber.
1: Twee dames en twee jongens.
2: En
1: alle zijn overleden.
2: Nos disculpa.
1: Onze verontschuldiging.
2: Nos
1: we hebben alles gedaan.
2: Per motivo de alcohol.
1: Maar door de alcohol. Konden we hun niet reanimeren.
2: Demasiado alcohol.
1: Heel veel alcohol.
0: Impossible. No.
1: Mogelijk. Nee, nee.
2: Siete realidad, meneer.
1: Maar dat is de realiteit.
0: No. Yo estaba quejando de mi alcohol. Me maté. Yo estaba quejando de mi alcohol. Me maté.
1: Als ik weet wie hem alcohol heeft gegeven, maak ik hem dood.
2: Meneer Turenne Muri.
1: Meneer, allemaal zijn dood.
0: Jesus, ik kom
1: hoe is het mogelijk? Deze man heeft wanhopig gehuild.
0: Dokter,
1: kan ik hem zien?
2: Bang, oké, okay, bang.
1: Okay.
2: And by the way,
1: oh, trouwens.
2: Él escribió una carta.
1: Hij heeft een brief geschreven.
2: Promé, con algún palabra, net promé que
1: fallece. Met enkele woorden, net voordat hij stierf. Ze omhelzen elkaar en ze gaan. De dokter zegt, hier is de brief. Hij kijkt naar zijn kind. Helemaal misvormd. Een vreselijke ongeluk.
2: Opent
1: de brief en kijkt naar zijn kind. Tranen in de ogen, kan niet zo goed zien. En in de brief staat geschreven.
2: Tata,
1: vader.
2: Norabie komi.
1: Word niet boos op mij.
2: Nos via un bote de whisky di tata.
1: We hebben een fles whisky van vader geleend.
2: Toen
1: die in de kast was.
2: Wil
1: je me zeggen dat God slecht is?
2: Wil
1: je me zeggen dat God dit heeft toegestaan?
2: Nou, Roman. Dios de Dios de bondad, amen.
1: God is een God van goedheid.
2: Dios que te marque diferencia.
1: Een God die het verschil maakt.
2: De propio tata.
1: De eigen vader.
2: El admite que te mate persone.
1: Hij belooft dat hij die persoon zal doden.
2: Pues en pura broa.
1: Want hij had niet verwacht. Dat de beste voorbeeld die hij zijn kind gaf.
2: De bebe alcohol.
1: Was alcohol drinken.
2: El así que voy a ampel. El así que voy a ampel.
1: Hij heeft je voorbeeld gevolgd.
2: El así manera.
1: Hij heeft gedaan
2: was
1: zoals
2: siempre.
1: Je hem altijd hebt geleerd.
2: Pero lamentablemente la vai.
1: Maar jammer genoeg is hij gegaan.
2: Want Dios.
1: God geeft ons de beste voorbeeld. God is niet degene die de wereld vult met ellende. Alle ellende die in de wereld is vandaag. Wij zelf zorgen daarvoor.
2: Genesis,
1: zoals ik u dat zeg.
2: We lezen vers 1 tot 5. Maar je
1: volgt me vanuit je Bijbel.
2: Vers 1 tot 5. Je volgt me vanuit
1: je Bijbel.
2: Vers 1 tot 5. Naar principio Dios crea cielo y tierra.
1: In een begin schiep God de hemel en de aarde.
2: Que mi hermano, Dios te sunco a crea.
1: Dus God is degene die heeft geschapen.
2: Dios prácticamente no tiene identificación mes.
1: God hoeft zichzelf praktisch niet te identificeren.
2: Simplemente está así.
1: Hij doet het gewoon.
2: Y él avisa nos.
1: Hij heeft ons gezegd.
2: Dios ha creado cielo y tierra.
1: God heeft de hemel en de aarde geschapen.
2: Entonces, versículo 2.
1: En vers 2.
2: Y tierra estaba tata sin forma y vacía y estaba en oscuridad.
1: De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed.
2: Dios de único ser.
1: God is het enige wezen.
2: Que puede tomar algo que está desfigura.
1: Die iets kan nemen dat misvormd is.
2: Sin forma.
1: Zonder vorm.
2: Vací.
1: Leeg.
2: Hasta oscuro, man. Oscuridad.
1: Donker, zwart.
2: Y trae una transformación, Roman.
1: En hij brengt een verandering in.
2: El único que puede hacer.
1: De enige die dat kan doen. De mens is het tegenovergestelde. De mens neemt iets dat goed is.
2: Het is deformé.
1: En die misvormt het.
2: Het is desfiguré.
1: Die maakt het.
2: Het is als oscur.
1: Het misvormt het en maakt het heel zwart.
2: Het is een
1: en maakt het zelfs dood.
2: Dios es net contrario, Roman.
1: God is het tegenovergestelde.
2: Dios toma lo que no te sirve, man.
1: God neemt hetgeen dat niet voor nergens goed
2: y
1: is.
2: Algo admirable,
1: en
2: Roman.
1: Hij maakt het tot iets wonderbaarlijks. Amen. Dat is God. Als we even stilstaan. De Bijbel zegt en de geest van God zweefde over de wateren.
2: Romanen 2, 2 versículos daqui só.
1: Deze twee teksten alleen.
2: Nossa baixa bol.
1: We halen ze neer.
2: E alegação satânico.
1: De satanische leugens.
2: Que Deus vem door de evolução romana.
1: Dat God door evolutie is ontstaan.
2: Of the Big Bang.
1: Of door de Big Bang.
2: Of the Bang Big, missa contal.
1: Of Bang Big, ik weet niet welke volgorde.
2: Roman, Deus a creia. Amen.
1: God heeft geschapen.
2: Amen. Mas algum dia? Algum dia?
1: Soms.
2: Lijkt
1: het alsof God ons ervan moet overtuigen dat hij geschapen heeft. Maar broeders, het is goed dat wij realiseren dat de Big Bang is een explosie.
2: En ze zeiden
1: toen de explosie plaatsvond, ontstond er een wereld zoals deze. Met wolken, en water,
2: met beach.
1: En de beach. Laten we serieus zijn. Als het zo is. Nog een keer. Heb ik een sloperij gezien hierachter?
2: Dynamiet.
1: Ik neem dynamiet.
2: En toen ik deze auto dan plama veel.
1: Wanneer ik kom bij die auto's die uit elkaar liggen. Dan laat
2: dynamiet aan.
1: Ik gooi het in de kerkhof van de auto's. En er komt een Rolls Royce eruit.
2: Tamit heb
1: Mister. Ik zeg dat je het moet.
2: Si un explosion può formare un mondo ma non sa chi.
1: Als een explosie zo'n wereld als deze kan vormen. Laten we serieus zijn.
2: Pero perché era che coina da ninga lo che Bijbel te visa.
1: Mensen geloven dit en weigeren wat er in de Bijbel staat.
2: Ne diavolo sta semplicemente allegai con la che sta gagnando.
1: De duivel geeft deze dingen voor om mensen te vernietigen.
2: Come si comprende, Roman?
1: Je moet begrijpen.
2: Dios te sunca crea.
1: God is degene die geschapen
2: heeft.
1: De duivel kan niet scheppen.
2: E unico maniera pa ingannare
1: gente. De enige manier om mensen voor te liegen.
2: Da falsifica.
1: Is om te falsificeren.
2: Wat denk je mij?
1: Kunt u mij volgen? Iemand geeft je 200 euro valse euro's.
2: Si. 2000 euro valso.
1: Oh, 2000 valse euro's.
2: Papel, papel.
1: Om te pinnen. Papier, papier, papier. Niemand kan het zien.
2: Oh, was dat ik in
1: weet je waarom het niet is?
2: Was zo'n 2000 euro originaal.
1: Er is
2: si dat in nee, dan dat falsifique. Oh, sorry.
1: Huh? Er bestaat geen 2000 papier geld.
2: Aha, si dat in nee?
1: Als het er was,
2: dan dat falsifique.
1: Dan hadden ze het gefalsificeerd.
2: Pero como que no tiene?
1: Maar omdat het er niet is,
2: een bon falsificador dan
1: hoe goed je ook kan vervalsen,
2: dan no possie.
1: Ze kunnen het niet maken.
2: Pas dan dat deel het aan de mes.
1: Want ze verraden zichzelf.
2: Falsificación.
1: Vervalsing.
2: Dat simplemente imitar.
1: Imiteren.
2: Lo que está original.
1: Wat origineel
2: of
1: is.
2: Of lo que está correcto, Roman.
1: Of wat van oorsprong is.
2: Roman, Dios es un creco tan original.
1: God is degene die van oorsprong heeft geschapen.
2: Dios es un creco tan costan correcto.
1: God heeft het juiste geschapen.
2: E costan bon.
1: Het goede.
2: Diablo no por crea.
1: De duivel kan niet scheppen.
2: When die.
1: Iemand zei,
2: diablo be creende.
1: De duivel ging mensen scheppen.
2: Ele creu un macaco.
1: En hij heeft een aap geschapen.
2: Oh, well,
1: laat me je vertellen.
2: Onchi diabel.
1: Oh.
2: Onchi diabel, zie. Si. Het is een naam. Onchi, dat is een oom, oom duivel.
1: Oké, okay. Oom duivel.
2: Si. No po crea ni macaco.
1: Kan niet eens een aap scheppen.
2: Creende, Roman.
1: Om dan laat staan een mens.
2: Si, no? Sorry. Oké. Okay. Que me, Roman, nos me se realizar.
1: Broeders en zusters, wij moeten ons realiseren.
2: We vinden dagen hoe Satanas ding.
1: Dat de uitdaging die de Satan heeft, of de voorsprong dat de Satan heeft.
2: Queta falsifica.
1: Dat hij vervals.
2: En lo que queta falsifica.
1: Hetgeen dat hij wil vervalsen.
2: Eta si le casi mesun cos.
1: Hij doet het bijna hetzelfde.
2: Como no puede diferenciar quata quarum.
1: Dat je het onderscheid moeilijk kan maken.
2: E unico manera para poder lograr sei.
1: Het enige waar dat je kan behalen
2: is
1: wanneer je het originele bestudeert.
2: Si no jamás, nunca.
1: Dus nooit en te nimmer
2: bueno, por ahí diferencia.
1: Zal je nooit het verschil ontdekken.
2: De lo que nos presentaba dos semanas aquí,
1: wat we deze twee weken gaan presenteren
2: lo que original, Roman.
1: Is het origineel.
2: Pero manera, Roman, Janine, Bisa,
1: zoals zuster Janine zei, jij moet de keuze maken of je het gelooft of niet.
2: Pues así de lo que Dios está así.
1: Dat is wat God doet.
2: Dios está facilitando nossa informação.
1: God geeft onze informatie.
2: Então, laga Romana para nos juzgar. Si no está que eres, sí of no.
1: En hij laat het aan ons over of wij het geloven.
2: Pero
1: of
2: niet. Realizar,
1: maar het is goed dat wij ons realiseren.
2: Ja, entonces, es formula.
1: Dat de duivel dezelfde formule
2: solamente
1: gebruikt.
2: Falsifica.
1: Alleen maar vervals.
2: Para,
1: als u het opmerkt.
2: Evolution, no?
1: Dat de evolutie.
2: Algo que
1: iets is dat je moet geloven.
2: So,
1: en tot nu toe kunnen ze het niet bewijzen. Ik kan je heel veel bewijzen over de schepping. Je hoeft niet ver te gaan. Neem je spiegel en kijk naar jezelf. Je bent niet per toeval. Je bent zoals God wilde dat je het zou zijn. Soms ben je niet blij met jezelf. En dat kan ik begrijpen. Soms ben je spitse neus als Michael Jackson. Je wil een Chinese ogen. Je
2: wil een
1: mooie flat.
2: Pero Roman, lamentablemente,
1: maar jammer genoeg,
2: nos que tocó oscuro,
1: hebben we allemaal een donkere huiskleur. Dios,
2: el tipo tiene niche que maneja garage auto, pero para en jairo, para en jairo.
1: Dat is als een autogarage.
2: Hoop je jairo, Roman.
1: Heel veel lucht
2: es un spet, es un spet, pero aguanta frío afuera. ¿Vos di para? Es un spet.
1: De spitse neus blaast alleen maar lucht eruit.
2: ¿Qué vos sentís, Roman, Roman?
1: Voel je niet slecht?
2: Dios exactamente quién la creó y dónde la creyeron, man.
1: God weet wat hij geschapen heeft en waar.
2: ¿Y cuál es el propósito?
1: En wat het doel daarvan.
2: Laten we ons brengen contra nos mismos, man.
1: Laten we niet vechten tegen onszelf.
2: Vamos a ver a Michael Jackson ver si hay temas.
1: Michael Jackson is er vandaag niet meer.
2: Versículo 13 te avisa.
1: Vers 3 zegt.
2: Pero Nandi, Dios, si Dios está bon, ni cuenta que le tanto cosas malo.
1: Als God goed is, waarom creëert hij zoveel slechte dingen?
2: Bijbel dice no solo Dios dice la que tiene luz.
1: De Bijbel zegt en God zei dat er licht moet zijn.
2: Hermanan y luz sabin.
1: En er was licht.
2: Dios te tiene un misi.
1: God hoefde niets te
2: Dios
1: aanraken.
2: Una ordu,
1: God geeft de opdracht.
2: Y luz aparecer,
1: en het licht verschijnt.
2: Wat que poder.
1: Kijk naar die kracht.
2: Zij luz.
1: Er zij licht.
2: Roma, luz sabin.
1: En er kwam licht.
2: Amen.
1: Amen.
2: No son sati onda.
1: We weten niet waar vandaan.
2: Pero no son poninga que te.
1: Maar we kunnen niet ontkennen dat het er
2: is.
1: Het is er.
2: Er zijn mensen
1: die zeggen, waar
2: komt
1: het licht
2: vandaan? Het maakt niet
1: uit of om te weten waar het licht vandaan komt.
2: Je moet
1: weten dat God het heeft gebracht.
2: Aha.
1: Bij broeders en zusters.
2: Thomas Edison.
1: Thomas Edison.
2: De
1: man die dit licht heeft veroorzaakt.
2: Deze man heeft geprobeerd. 1999.
1: Ik heb hem van ik heb hem van tevoren gezegd. Okay. Geen getallen.
2: Oké. Okay. 1999.
1: Ja, zeg het
2: okay. Nog een keer. Via la purba romana.
1: Zoveel keren heeft hij het geprobeerd.
2: Na die 2000 via, 2000.
1: In de zoveelste keer.
2: Roman, e ora e ela logra pone e bombio sende corra.
1: En toen heeft hij, is het hem gelukt dat het, hoe zeg je, de gloeilamp ging branden.
2: Aha. Su.
1: Wolfram.
2: Su ayudante.
1: Zijn assistent.
2: Ora que tá tem 500 biata bike urbando.
1: Toen hij 500 keer ging.
2: Ik ben een brother, ik ga fugir,
1: hij zegt, dit gaat niet werken. Ik ga je achterlaten.
2: Pero, insistir,
1: maar hij ging door.
2: Finalmente la logré.
1: Uiteindelijk behaalde hij
2: perseverancia.
1: Volhouden.
2: Determinación.
1: Vastbeslotenheid.
2: Insistir.
1: Blijven vasthouden.
2: Maar ik weet Dios que va a comprender,
1: dat is wat God wil dat je begrijpt.
2: Quizás por un plan para mañana.
1: Misschien ben je niet van plan om morgen
2: pero
1: te komen.
2: Si porque comprende Dios,
1: maar als je God wil begrijpen.
2: Y si porque alcanzar salvación,
1: en
2: Roman,
1: als je redding wil behalen.
2: Determina para botar aquí mañana noche.
1: Wees vastbesloten om morgen hier te zijn.
2: Pues Dios tiene que avisar.
1: Want God heeft iets op jou te vertellen.
2: Finalmente ahora que un reportero dan a llega.
1: Uiteindelijk wanneer de reporters komen.
2: Televisión abing.
1: De televisie kwam er.
2: Na abing para un trailer.
1: Ze vroegen hem.
2: Pero va a fallar 1999.
1: Maar je hebt zoveel keren gefaald.
2: Ik zei no.
1: Hij zei nee.
2: Absolutamente no.
1: Echt niet.
2: Dan die zei.
1: Ze zeiden ja.
2: Ik zei no.
1: Hij zei nee.
2: Misa 1999 manera que no está haciendo.
1: Ik weet zoveel keren hoe ik het niet moest doen.
2: Que me hermano ahora como pinco una misa va por va dos tres días con Dios.
1: Dus wanneer je twee drie keren met God hebt geprobeerd.
2: Moet je misschien dan na barulato.
1: Moet je zeggen nee wacht even.
2: A wak misa e candidati bij ik en nota functional.
1: Nu weet ik de hoeveelheid dat niet functioneert.
2: A wak is dit totalmente diferente.
1: En nu weet ik het verschil.
2: Y no sigo llegar, hermano.
1: En daar moeten we komen.
2: Dios ha visto sea luz.
1: God heeft gezegd er zij licht.
2: Hermano, para poder su palabra luz tengo bien.
1: Door de kracht van zijn woord moest het licht komen.
2: Hermano, mi hora acaba llega.
1: Mijn tijd om te eindigen is aangebroken. En nu zijn we net opgewarmd. Kunt u me nog 10 minuten geven?
2: Nee, maar niet. Doe eens dat goed, bijzonder 10 minuten pas.
1: Gaan het zien van de mensen die 10 minuten geven.
2: Dios bendice na broma.
1: God zegen u.
2: Que me han dicho, mana?
1: Dus, met andere woorden.
2: Scuridad.
1: Duisternis.
2: Te representar.
1: Representeert.
2: Of die relación.
1: Of is staat in relatie
2: con maldad y muerto.
1: Het kwaad en de dood.
2: Irmán, Dios te tiene que decir, sea luz.
1: God moet zeggen, er zij licht.
2: Irmán, Dios es un Dios de luz, amén.
1: God is een God van licht, amen.
2: Y ahora Dios acerca, caminando a escuro, también claro, mano.
1: Wanneer God dichterbij komt, wanneer duisternis is, wordt het licht.
2: Y Dios te dice, si te puede promedia, promedia tarde y anoche de promedia.
1: En God zegt, het was de eerste dag.
2: Avond geweest,
1: morgen geweest, de eerste dag. Dus wat God
2: geplaatst
1: heeft,
2: één
1: dag,
2: un día, romana,
1: een dag,
2: ta cambia,
1: verandert
2: di a tardi,
1: van middag naar de ochtend.
2: Die
1: waarom?
2: Was un día tiene 12 horas cur,
1: een dag heeft 12 uur
2: duisternis
1: en 12 uur
2: was hora Dios llega, ta bata scur.
1: Toen God kwam, was het duister.
2: Y Dios crea luz.
1: God creëerde het licht.
2: Scuridad siempre queda en el primer lugar.
1: Duisternis is op de eerste plaats
2: aquí,
1: dus nu,
2: ya no se tiene primer hora, ya luna.
1: Zijn we in de eerste uren van maandag. Kunt u mij volgen?
2: Pero qué diablo di?
1: Maar wat zegt de duivel?
2: No. Se camino.
1: Nee, bij mij niet.
2: A mitad un día te cambia, Jesús sorge noche.
1: Ik zeg dat de dag 12 uur en daarna verandert.
2: Kiko te camino en usa.
1: Wat verandert weet niemand.
2: Dus het is donker
1: en het is donker.
2: Pero nada onda cambia.
1: Maar niets verandert.
2: Según Dios loche bon saque la cambia
1: tampoco. Als je geen horloge hebt, weet je niet dat het
2: cambia,
1: verandert.
2: Así ni, rup, no, hermano, día te cambia normal.
1: De dag verandert niet één keer, maar verandert normal.
2: Uno, dos, ya día cambia, hermano, no está así, normal.
1: Nee, zo werkt het niet.
2: Pero no se acepta y no se quiere coi.
1: Maar we accepteren het en geloven het.
2: Pero es original.
1: Maar het origineel.
2: Dios y ahora solo baja.
1: God zegt wanneer de zon
2: ondergaat. Geven de
1: dieren het signaal, ze gaan naar huis.
2: Día acaba.
1: De dag is voorbij.
2: Nanta sosega.
1: Ze gaan uitrusten.
2: Gara energía.
1: Energie.
2: Fortaleza.
1: Kracht.
2: Para usar y otro parte de día.
1: Om de volgende deel van de dag
2: te gebruiken. Solo sale mañana,
1: maar wanneer de zon morgen opkomt.
2: De último parte de día comienza
1: a oír. Dan is de volgende deel van de dag begonnen.
2: Pero mi hija cambié.
1: Mensen hebben het veranderd. Mensen willen nog boos worden op je ook. Want ze zeggen je.
2: 12
1: uur in de nacht word ik jarig.
2: Ook
1: als
2: hij 6
1: uur geleden al geboren
2: was.
1: En de zon is ondergaan, zeggen ze, zing niet voor mij. En omhelst me ook niet. Want ik ben nog niet jarig. Het is nog geen 12 uur. Wanneer het 12 uur is, mag je me omhelzen.
2: 6 uur geleden.
1: Je bent 6 uren later voor je verjaardag. Het is zo diep
2: geanderd
1: dat zelfs bij de geboorte het een probleem is.
2: Weet je hoe de wereld
1: geworden is? Dit is het origineel wat je presenteert. Het is makkelijk te accepteren. Het is niet makkelijk te accepteren wat... Het is niet makkelijk te accepteren, maar het is de werkelijkheid. Want wanneer God geschapen heeft, waren er geen mensen. God heeft de mens als laatst gemaakt. Maar het patroon van duister naar nacht en van dag naar nacht gebeurde over al deze dagen.
2: Un detalle que Dios queda repetir.
1: En een detail dat God steeds blijft herhalen.
2: Y Dios, Dios admira cosa que estaba tan bon.
1: En God zag dat dit goed was.
2: Siete via Dios usó esa idea promesa
1: en Magromano. Zeven keer heeft God dit gebruikt.
2: Él avisa y esa que estaba tan bon.
1: Hij zegt en dit was goed.
2: Que me ponemos comprender, hermano, que Dios avisa su claridad también porque la creó solo.
1: Om te begrijpen, voordat God de zon maakte.
2: Pues es claridad estaba parte de la presencia de Dios.
1: Het licht was een deel van God.
2: Dios creó solo de 4 días.
1: God heeft de zon geschapen op de
2: 14e dag. Dus
1: zijn lichtstraal was aanwezig.
2: Dios luz, romana,
1: doordat God licht is.
2: Oscuridad tengo bij.
1: Wanneer hij komt moet duisternis weggaan.
2: Es más.
1: Nog keer.
2: Oscuridad, romana,
1: met duisternis.
2: Luz, pues, aquí.
1: Kan alleen maar licht verdrijven.
2: Mi pague luz, también,
1: als ik het licht uitdoe komt de duisternis.
2: Pero mi pague luz, también, tengo bij,
1: wanneer ik het licht aandoe moet duisternis weg.
2: Bom, pues, pague luz do purba, puxa escuridão.
1: Je kan het licht niet uitdoen en proberen om de duisternis uit te duwen.
2: Para você quebo, tengo sende luz.
1: Om de duisternis weg te duwen, moet je het licht aandoen.
2: Que meu irmão, ora Deus chega, ela cria espaço para começar a trabalhar.
1: Toen God kwam, creëerde hij de ruimte om te beginnen met
2: zijn werk.
1: Het eerste wat hij schiep was licht.
2: Deus segue sua trajetória. De 4 dias, Deus diz... Hem te pone un solo.
1: God gaat door met zijn traject.
2: En hij pone een luna.
1: Ik zet een zon en een maan.
2: Miruan, cada uno tiene un propósito.
1: Elk een had zijn doel.
2: Solo te brilla de día,
1: romana. De zon straalt op over de dag.
2: Entonces luna te brilla a noche.
1: En de maan in de nacht.
2: Luna, romana, no brinca solo a competir solo de día.
1: De maan kan niet strijden tegen de zon in de overdag.
2: Bobo mire.
1: Je kan het zien.
2: Pero tengo que recordar que su claridad también de solo.
1: Maar hij moet blijven herinneren, zijn licht komt van de zon.
2: Botegumi?
1: Kunt u mij volgen?
2: Hoor, romana, nou wat crea,
1: ze zijn geschapen
2: para gobernar,
1: om te heersen.
2: E día,
1: de dag
2: y a noche.
1: En de nacht.
2: ¿Qué diablo di?
1: Wat zegt de duivel?
2: Ana, mita, sinang, producto de adoración.
1: Ik maak ze een product van aanbidding.
2: Pero el diablo se ve con una tabla solo.
1: De duivel heeft gemaakt dat mensen
2: na
1: de zon
2: aanbidden. Creator di solo,
1: ze aanbidden niet de schepper van de zon.
2: Dadura, e solo mes.
1: Maar ze aanbidden de zon zelf. Zie hoe ver mensen zijn gegaan. Om te kunnen begrijpen dat God het uiterste doet om ons te helpen begrijpen dat Hij de enige God is van alle tijden. Weet je wat God
2: pijn
1: zal doen? Wanneer Hij ziet dat mensen neerknielen en eer geven.
2: Veneración. Veneración, homenaje, sí.
1: Eer geven
2: na algo que la crea.
1: Aan iets dat hij geschapen heeft.
2: Y no na e.
1: En niet aan hem.
2: Sentir,
1: kan je voorstellen hoe God zich voelt? Maar God geeft je de ruimte, want misschien is het onverschilligheid.
2: Pero ahora vos está diferente, Roman.
1: Maar wanneer je het weet, is het anders.
2: De Bijbel zegt, mijn tijd
1: gaat
2: door.
1: God heeft opdracht gegeven.
2: Turcos conocen que está tengo sa.
1: Alles wat wij moesten weten.
2: Y Dios me dice, la creé espacio para mí.
1: God heeft eerst de ruimte gecreëerd.
2: Después Dios se llenó con pájaros.
1: En dan heeft hij het gevuld met vogels.
2: Dios creó la mar para mí.
1: God heeft de zee geschapen.
2: Después se llenó con pescado.
1: En dan gevuld met vissen.
2: Después Dios creó el mundo.
1: God heeft de wereld geschapen.
2: Le llenó con vegetación,
1: Roman. En hij heeft het met vegetatie gevuld.
2: Dios creó Adam con Eva.
1: God heeft Adam en Eva gemaakt.
2: Adam con Adam con Eva.
1: En hij zei tegen Adam en Eva.
2: Vaya ori multiplica.
1: Ga en vermenigvuldig je.
2: Y llena el mundo.
1: En vul de aarde.
2: Iemand diabla wil altijd koi.
1: De duivel kon dit niet.
2: Dios dice, va y multiplica.
1: God zegt, ga en vermenigvuldig. Vul de aarde.
2: Cada you,
1: elk kind
2: lo mayor rang.
1: Heeft zijn ouders.
2: Cada hombre lo tiene su casa.
1: Elke man heeft zijn vrouw.
2: De única manera de multiplicar. Cada hombre lo tiene su casa.
1: Elke man heeft zijn vrouw.
2: Diablo dice, no,
1: de duivel zegt, je gaat dit omkeren.
2: Diablo dice, no,
1: de duivel zegt, jullie gaan.
2: No, multiplicar.
1: Jullie vermenigvuldigen je. En dan ga je weg.
2: Es el problema que nos tiene ahora.
1: Dat is het probleem dat we nu hebben.
2: Om te begrijpen
1: waarom er zoveel problemen in de wereld
2: zijn.
1: Want niets wat God aan het begin gezegd heeft. De duivel heeft het niet bij rust gelaten. Als je niet gaat tot de Bijbel. Dat gezien wordt als het licht van God. Dan sterf je in je onwetendheid. Wanneer er staat dat God de mens op de vrijdag geschapen heeft. Hij zegt, laten we de mensen schapen naar onze beeld en gelijkenis. God heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. We hebben vele dingen zoals God. We zijn geen God. We hebben neus, oor en ogen net als God. We kunnen nadenken. We kunnen herinneren. We kunnen ons verbeelden. Het enige God alleen kan dat doen. Iemand scheppen.
2: Een pop
1: van klei.
2: Hetgeen
1: waarop we lopen, God heeft het gebruik om te vormen.
2: En
1: God heeft zijn levensadem geblazen in deze pop. In de
2: wereld.
1: En het werd een levende wezen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Niemand kan dat doen. Geen enkele
1: dokter.
2: Geen dokter.
1: Geen
2: specialist.
1: Geen
2: professor.
1: Geen enkele
2: professor.
1: Alleen God kan dat doen.
2: Un día él hacía, man.
1: Eén keer heeft hij het gedaan.
2: Voor die ende, Adam.
1: Van deze mens Adam. Heeft hij ons allemaal eruit
2: gekregen. Wij sangre te
1: ons allemaal, wij allemaal hebben rood bloed, toch?
2: Tiene que tengo otro color sangre.
1: Heeft er iemand hier een andere kleur bloed?
2: Que Dios, amen.
1: Wij horen allemaal tot één dezelfde God. Kunt u mij volgen? We zijn verdeeld over de wereld vanwege de
2: natieën.
1: Er is niemand op deze wereld zonder een hart.
2: 12
1: longen.
2: 8 pieën en op
1: 8 voeten, dat gaat niet.
2: We moeten het zien als
1: iets dat niet goed is. Iets dat heel verkeerd
2: is.
1: Het feit dat we geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis moet ons doen realiseren.
2: Het valor dat God doet.
1: De waarde die God ons heeft gegeven.
2: Amen.
1: Amen.
2: Iemand bent een kind.
1: Je bent niet gewoon zomaar iemand.
2: Bent
1: je bent niet iets.
2: Bent een ser, een creatura.
1: Je bent een wezen, een schepsel.
2: Kota carga e imagen y semejanza.
1: Die het beeld en gelijkenis
2: die
1: van God
2: Dios todopoderoso.
1: Van de almachtige God.
2: Quizás vos consideras vos mismo una persona con demasiado valor.
1: Misschien zie je jezelf als iemand met minder waarde.
2: Pero para que tú sepas que Dios te mostraba cuánto valor
1: vos tienes. Maar sta even stil en God gaat je deze week laten zien hoeveel waarde je hebt.
2: Para que tú.
1: Sta even stil.
2: Nandi no sabe ni macaco.
1: Ze zeggen we staan maar af van de aap.
2: Nee, mira, man, je persoon ook zeker dat parariebe koei bij zijn pastoor. Amicia ben niet makako.
1: Laat me een hand zien van iemand die zegt, dominee, zeker weten kom ik van de aap. Dan kan ik met je bidden, we gaan naar achter bidden.
2: Dank u, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
2: Halleluja, nieuw hende die deem te kere koei.
1: Niemand hier gelooft.
2: Roman, elo kure, dat solamente hende, na incredulo, te kere koei.
1: Alleen de ongelovigen geloven dit.
2: Maar bij dieren tuin die dat die makako?
1: De dier, hè?
2: Maar bij dierentuin?
1: Ik ben naar de dierentuin geweest.
2: Dan Curaçao,
1: op Curaçao, dat, die hebben ze
2: niet meer. De chimpansee,
1: die kijkt heel serieus.
2: En ik
1: kwam daar en ik zei, hoe
2: gaat het? Hij gaf
1: geen antwoord, hij bleef
2: kijken. Ik
1: zeg, ik wil je wat vragen.
2: Hij zegt,
1: wat?
2: Broeder.
1: Ik zei, broeder.
2: Om
1: mezelf ervan te overtuigen.
2: Op wie
1: lijkt op elkaar? Lijkt ik op jou of lijkt jij op mij?
2: Hij kon me
1: geen antwoord geven.
2: Hij
1: bleef me serieus
2: aankijken.
1: Daarna stond
2: hij op mijn vriendin zitten.
1: Ik zeg, je moet weggaan, want je kan niet winnen.
2: Accepteren dat
1: je van de
2: aap. Een ofensa als een grande.
1: Om te accepteren dat je afstamt van een aap is een grote belediging. En begin God nu al vergiffenis te vragen. Dit is een grote belediging aan God.
2: We komen van de
1: hand van de almachtige God.
2: Amen.
1: Amen. Hoeveel van ons geloven dat we uit Gods hand zijn
2: komen?
1: Laten we opstaan om te bidden.
2: Dank je per minuut, dan kunnen we zijn extra. Staressa.
1: Laten we bidden.
2: Eterno Señor.
1: Eeuwige Heer.
2: Dank je per momento nangaki.
1: Bedankt voor dit moment.
2: Dank je per papje kunnen ons, Señor.
1: Bedankt dat u tot ons hebt gesproken.
2: Dank je pas nos comprende.
1: Bedankt dat u ons hebt doen begrijpen. Als we vandaag levend zijn.
2: Nos corazón bati.
1: Ons hart klopt.
2: Nos pulmonen te funcionar.
1: Onze longen functioneren.
2: Dan
1: is het dankzij u.
2: Abo ta siele possible.
1: U maakt het mogelijk.
2: Señor, dank je.
1: Heere, dank u wel. Dat u tot ons wil spreken vanavond.
2: We gaan
1: weg van deze plaats. Overtuigd. Dat wij een schepper hebben.
2: Poderoso.
1: Een machtige.
2: Saturkos,
1: die alles weet.
2: Die Porturkos,
1: en die alles kan.
2: In nombre de Jesus.
1: In naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen.
2: Als je weet, als
1: je morgen kan komen, kom toch.
2: Bimba, bo, waken, no,
1: kom om te kijken wie niet is gekomen.
3: Mabisabu.
4: Ik heb het u gezegd.
3: Mabisabu.
4: Ik heb het u gezegd.
3: Bo pas een evaluation jayera ku awe. Mabisabu.
4: Ik heb u gezegd. Kom morgen om te zien hoe vandaag verlopen is.
3: Anton banyanku Dios ke bon po perde mi ruman.
4: En morgen met Gods wil zult u zien.
3: Bon no po perde manyanku Dios ke.
4: U kunt morgen niet missen.
3: Want die wegi bala mas.
4: Nou, we hebben geen wereldkampioenschap meer.
3: Anton tawa gebondenheid, verbondenheid naar televisie te poko.
4: En ja, geen verborgenheid en gebondenheid ook.
3: Pero no está bien para escuchar palabra de Dios para ser etalante, está sentiki más sterki mañana.
4: Maar we komen morgen om naar het woord van God te luisteren die morgen veel sterker zal zijn.
3: No se puede escuchar vos en aquí, en nuestro praise team.
4: We zullen nu gaan luisteren naar ons praise team.
5: Se escucha, no, sorry, No se escucha, no. Este mamá. No está lanta para. Está lanta para. Sorry, Romana. Hola. Acabo con. Bom? Não está bambi?